0: flasen eil en til drinken geven, en ny harg. Vil se det gedånen haft, hvor ek eren vach med dystlen tau zaten. Ek var ene vond abstalen, dat se nich eren vach fengt. Dan, wann se nich dei fengt, wat beklokkeren, en dei nich no holen kan, wann se de segt, dan wat se sich seien. Ek war waran minen maan gonen, dem ek eier had. Dan jink mi dat beter, als dat nu dat. Ober se wel dat nich tau jeven, dat ek dei sie, wie armelen wienen eil jeif, en ook veel zalva en gold, wat gebruikt is worden tom baalieren. En doorwegen waar ik nu mijn meel en mijn wien terughalen, waar die gegeefd wordt, en waar er walen en vlaas wachtrieten, die doortouw weer, dat ze er kolenhut bedaken kon. Nu waar ik er vergonen op een broermaken veldij, die er beklokkerden, en keiner wordt er uit mijn macht raden. Ik wil een eng maken met al er scheingonen op de vasta, die ze ieder jaar vierden, en die ze bij ieder niemon en ieder sabbat vierden. Door wat geen vast meer geholen worden. Ik wil ere wienranken en ere vijen bij een wild wassen loten, die ze dacht dat het ere belooning weer van die wat er beklokkerden. Ik wil die zo als een wild verwassen loten en de wilde tieren worden door benen vreten. Zo wil ik er bestroffen voor die dag, wo ze de baal met rook abverdient en zich met ring en halskeden stroomrook. Al dit deed ze voor die, die haar beklokkerden, ob er mij vergaat zij, zegt de haar. Door ween wo ik haar nu verlokken, dat zij met mij in de wildnis neemt, en door wo ik lijftolig te haar reden. En ik wo haar door waar haar ere wiengordes geven, en wo haar en dat achor toeloten hopening voten. Door wat zij welig nu mij haarchen en nu mij komen, zoals in ere jugendjaren, als zij uit Egypten rutrok. En dan, zegt de haar, dan was die te mij zeien, mijn man, en ich meier, mijn Baal. Ik wil dat zo aanbrengen, dat ze de noemers van de Baal niet meer gebroken wordt. Ze wordt niet meer aan de denken. Wann die tijd komt, waar ik voor jund een bond maken, met de tieren die op de eerd zijn, met die wat in de eerd wonen, en met de veel wat in de loft vliegen. En ik wil den borgen, dat schwert, en dat krijgsgereidschap am land te zien zaten, en die worden jund niet engsten, wann die jund dolaien. Ik wil dat zo maken, dat u mij op emma hand gegeeft best. Ik wou mij hand geven, dat ik num rechten zij en je recht zie, en dat wie truhartig, lijftolig en goud, op een ander bedacht zijn. Du wast op emma mij hand gegeeft zijn, en ik wou die tru blijven. Dan wast u mij als dienen haren aanzijnen. Wann die tijd komt, wou ik door wat met donen, wann je open, zegt de haar. Ik wou door wat met donen, wann de Waldchenhimmel schricht, en de Waldchenhimmel wou door wat met donen, wann de eerd schricht. De eerd wordt er wat met donen, want dat je treden wienen eil schrien, en dat je treden wienen eil worden door wat met donen, want Jezreel schricht. En ik wou aan den akker planten, en wou lo ruama goud zijn, die niet goud genoeg weer. Ik wou te lo ami zijn, die niet mijn volk weer. Du best mijn volk, en hij wou te mij zijn, du best mijn God.
1: Kapitel 3. En de haar zei te mij, go vada, en wies diene vrouw, waar goud die haar best, wann sie sich auch andere Hand gejeft haft en nicht erst trüge warst. Kreigt so, erst de Haar Israel gaut, wann sie auch noch fremde Jatter gegonen es, en haft de Resinenkurken gejeten. En ek told 15 selber Stecker in ein Wagen voll Jost, dort sie war der Mine wir. En ek sehte Haar, du wirst die nu für ein langer Staut mit keinen Mann aufgeben, nicht einmal mit mi. En kreigt so, wat Israel nu ein langer Staut keinen Tjernig oder Volksleider haben, en do wat kein Taub kommen beim Opfer oder Steinmol sennen, en do wat kein Wort gejeft worden, der ich den Ephod oder ein Hüßgott. No dort waren de Israeliten sich amtieren, en sie waren dem Herrn ihren Gott, en David ihren Tjernig siegen. Sie waren nicht feucht flottern, en no dem Herrn, en no seinen grauten Gauden Verrot kommen, en de letzte Tiet.
2: Kapitel 4.
1: Nu horcht, no wat de Herr sagt, to all jünd Israeliten. De Herr haft jünd eine Sach fertig schmieden, jünd alle, die je in dat land wohnen. Je sind nicht trüge gewast, en je sind jünd nicht goud. En je geven nicht acht op Gott en jünd ganzet land. Je wünschen dem nächsten eigelijk, en je lehen en bringen Menschen an. Stehlen en dat verleven met andere frühes, kämt alle wie in evadeel. Je wollt messje daudes sind einmal nur dat andere, en door wehen wat dat land verdrehen, en alles wat er leeft wat lieden. De tieren am land, de veel in de loft, en sogar de versche meer waren doodgonen. Je zullen keinem wat verschmieden en keinem tracht wiesen. Ik wil bloos dem priester dat verschmieden.